Die woog was haltbaar verändigen zich, is gewen nog een woog van een ongestrengter Feuerpoise, welke is übergerissen geworden van Zeit zu Zeit met kurze Schlagsincidenten. Sein Doremle wonen, sei Nasepass, sei in een persischen Einguss. Die Amerikaner Administratie hat gemolden wegen einer mamoschesdicker Verstärkung von ökonomischen Sanktionen gegen Iran.